Want as gras net poetst weer, dan zareens. Ik heb me aus bij de eerste baan.

Bobby voor me gingen, naar hoofdlich weer springen. En de haar was veermerakken van zo'n pensiefjakke. Schept ons assi miteinander, elegant zusammengewanden. Doet das haben wir niet vergessen, wo wir samen in Vorder gesessen. Finden ze ons auf jeden Fall, a grad wie früher einmal.